En het afstand, de winnaar, alleen rechtkant in ronde 2. En is af ik bingo betalen 3, en ik heb ons had me al zetalen 56. We fortsetten op zijn marke, we gaan toerekken, begin voorbij Sarma in Ringafeld. We spelen om 500 kroner, en talen nu blir 61. 6-1. Åtta tre. Trettien. Två. Enkel två. Sju sex. Sextini. Enkel. Åtta sju. 13-3. 84. 6.